0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden.
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend.
0: Wat is hij mooi geworden.
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend.
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Kink Distortion.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar het Verenigd Koninkrijk. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiekunie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. En de Champions League is ver weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan maken, zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer van Weer Online? Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: vitepro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee. Van Albert Heijn.
9: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat zo slecht met bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken, wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet, dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. En dat is slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers. Voor de zekerheid gingen straaljagers kijken, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bodø/Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, zei Schreuder na afloop. Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet NEC met grote cijfers winnen om de Champions League te halen. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.
11: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
9: Kink.
12: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
13: De oogjes zijn open. En de oortjes trouwens ook. Gelukkig maar. Kunnen we naar al die lekkere muziek gaan luisteren zo dadelijk.
14: Goedemorgen.
13: Metalvrienden, welkom bij een nieuwe Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. We zijn er iedere werkdag tussen 7 en 9. En ik las gisteravond dingen op mijn nieuwssite dat ik dacht, huh? Kijk, de eerste is leuk nieuws. Limp Bizkit, terug in de studio. Ze werken materiaal voor het nieuwe en 7e studioalbum. En ze gaan op de socials heel veel foto's en berichten plaatsen vanuit de studio. Dus die zijn druk. Dat is goed nieuws voor de Limp Bizkit fans. Maar ik las ook dat MTV de categorie Best Rock tijdens de nieuwe VMA's gaat schrappen. De categorie bestaat 35 jaar. En ze gaan gewoon de rock schrappen. Nou ja zeg, belachelijk. Dat gezegd hebben, gaan we natuurlijk elke ochtend even kijken wat er vanavond op de podia gebeurt hier in Nederland. Heavy Hitter vanavond in het Burgerweeshuis Walhalla in Deventer. Dead Squad staat vanavond in het Blue Collar Café in Eindhoven. En in de Nieuwe Nor in Heerlen staat Dies Nuts. En zij zijn support act voor Stick to Your Guns. En die hoor je nu. En keihard in de ochtend op King Distortion. Against Them All. Dit is Stick Your Guns. Goedemorgen.
11: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.

90's werd dit mijn absolute favoriete grunge band. Alice in Chains, nog steeds trouwens. Goeie tweede trouwens toen. In die periode was Soundgarden. Maar Alice in Chains, ik heb het is tijdens Gaspop een keertje geweest. Toen traden ze daarop. En ik weet echt niet meer bij welk nummer het was. Maar ik stond te kijken. En misschien ken je het gevoel wel. Je staat te kijken naar een band. En je wordt zo overmand door de muziek. En door de emoties. De tranen rolden over mijn wangen. En ik heb geen idee waarom. Alice in Chains raakte mij op dat moment zo diep. Nou, nog steeds geen idee. Maar het was een prachtig moment eigenlijk om mee te maken. We gaan van de Alice in Chains naar het Zwitserse plaatje Winterthur. Band Jack Slammer, misschien wel eens van gehoord. Ze maken muziek die wat steunt op de muziek uit de jaren 70. Denk hierbij aan Led Zeppelin of Deep Purple. Of misschien wel bands die in het huidige muziekgenre ook populair zijn. Rival Sons, daar schur ik het ook een beetje tegenaan. Ze hebben een nieuwe single. En ik volg deze band sinds 2019. Er kwam toen zo'n album uit, Jack Slammer geheten. En ik vond dat een heerlijke plaat. Vooral als je lekker onderweg bent. Of je nou met de auto of de trein of de fiets of de weet ik veel. Die plaat op mijn koptelefoon. Ik ging daar lekker op als ik aan het reizen was. Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. En die ga ik heel graag aan je laten horen hier in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Nieuwe single van Jack Slammer.

Powerwolf. En je hoorde natuurlijk Murder at Midnight. En dan tussen haakjes Blood of the Saint. Kaart in de ochtend, King Distortion. Goedemorgen. Met straks Bleed from Within. Flotsam en Jetsam komt eraan. Ik mag Ghost Kid voor je draaien. En zometeen een classic van Deep Purple. Speed King. En nu nog Saliva. Ze brachten afgelopen week een nieuw album uit, Breaking Through. En dit is de titeltrack van dat nieuwe album. En die heet dan natuurlijk Breaking Through.

0: Tank.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prie kiwis gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raakten 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.
14: Kink Distortion.

Muziek met... Nou, ik kom er nu al niet meer uit. Wat muziek met je doet. En dat deed het met mij. En jullie kennen het misschien helemaal niet, maar ik wil hem dolgraag nog een keer aan je laten horen. Ionian van de EP The Nomad is dit het fantastische kippenveld op je klote nummer. Winter Wanderer.

Op 6 november komt het nieuwe album uit. Het heet Fatal Paradox. En dit is de eerste tease die we hebben gekregen van Hatebreed. Kill Count Increase. Straks na 8 uur ga ik weer bellen met mijn goede vriend Metal Wim. Hij gaat het hebben over, ik dacht, King Diamond. De grote dikke ikketip van Hippotractor komt eraan. Dream Theater komt eraan. En Five Finger Death Punch. Daar openen wij het tweede uur mee. En nu nog Bleed From Within. Afgelopen weekend post ik een filmpje op mijn socials. Dat is Mike Arns 65 op Insta. En dat is Facebook gewoon Mike Arns. En JF Marks die zei, ik zeg iedere ochtend een nummertje van Bleed From Within draaien. Ik zei, nou, elke dag is een beetje veel, maar ik zal de dosis een beetje verhogen. Nou, bij deze beloofd, hier is Bleed From Within, The End of All We Know.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: /business.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
3: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nieuwe scholen hebben het vaak moeilijk. Bijna 1 op de 5 stopt al binnen een paar jaar, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak hadden ze maar weinig leerlingen of werd er slecht onderwijs gegeven. Dat is volgens een hoogleraar vervelend voor kinderen, omdat ze daardoor een leerachterstand kunnen krijgen. Een dode en 2 zwaar gewonden bij een ongeluk in Rotterdam. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om wat te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een voorbeeld is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens. En Maarten van der Weijden ligt weer in het water voor het goede doel. Hij is nog niet topfit, maar voelt zich wel beter dan gisteren. Toen moest hij verplicht rust nemen omdat hij zich niet lekker voelde. Met de zwemtocht over bijna 300 kilometer wordt geld opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien en is er ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.
5: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
3: Kink.
6: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Dream Theater and the Mirror. En misschien een raar einde, vind je? En dat komt omdat je gewend bent dat hier Lie achteraan komt op de plaat Awake. 1995 alweer, jongens. Dream Theater dus en The Mirror op King Distortion. Keert in de ochtend, goedemorgen. We zijn er iedere dag tussen 7 en 9 op King Distortion. Ik heb trouwens ooit een vriend van mij wijsgemaakt dat er ook een Japanse versie is van Awake. En dat die plaat dan Awake heette. Maar goed, buiten dat. Dream Theater dus, The Mirror, daarvoor. En daar openden wij het tweede uur mee. Die Oppresso Liber van Five Finger Death Punch. Ik ga zo dadelijk bellen met mijn grote vriend Metal Wim. Maar eerst tijd geworden voor de grote dikke ikke tip van deze week. Dat is de plaat die ik iedere ochtend draai tussen 7 en 9 in King Distortion. In Cat in de ochtend op King Distortion. En vandaag en de hele week is dat Hippo Tractor, onze vriendelijke vrienden uit België. En Oblivion Walker.

0: gesprek met een enorme gevoelige snaar aan het einde. Hippotractor, grote dikke ikke tip van deze week. Oblivion Walker. En nu? Mijn grote vriend.
1: Metal Wim.
2: Goedemorgen allemaal. Toen ik in het najaar van 2005 de cd Roadrunner United in handen kreeg, moest ik na een paar luisterbeurten toegeven dat het toch wel een heel mooie opzet was om de verschillende artiesten van het label Roadrunner met elkaar te laten musiceren. Dat was een goede beslissing. Er staan dan ook een aantal echt hele goede nummers op. Degene die voor mij mijlenver bovenuit de rest stak en nog steekt, is toch echt wel het door Matt Heafy van Trivium gepende In The Fire. Wat heel erg als een Mercyful Fate King Diamond lied klinkt. Als dan ook nog eens de echte King gaat zingen, lopen de rillingen over je rug. Ik was dan ook zeer vereerd dat ik namens Rock Tribune de kans kreeg om met King Diamond over deze samenwerking te praten. Dat werd een heel leuk gesprek. Hij vertelde me dat op het moment van het interview hij alleen de ruwe versie had. Ik had de complete versie nog niet gehoord, terwijl ik de cd recht voor me had liggen. Dus dat was al humor genoeg. Maar hij vond het vooral heel erg jammer dat de opnames bij iedereen op hun eigen plek gedaan waren. Dus mensen zijn niet bij elkaar gekomen en hebben elkaar niet ontmoet tijdens de opnames. Dat vond hij eigenlijk best wel jammer, want dat was mooi geweest. Hij gaf wel aan dat hij het een erg goed nummer vond, zoals het overgekomen was vanuit Heafy, en dat hij er met alle plezier heeft ingezongen. Aangezien King Diamond in die tijd al bij Metal Blade zat, vroeg hoe hij terugkeek op zijn tijd van Roadrunner, gezien dat hij meedeed op die cd. Hij gaf aan dat die verstandhouding altijd goed is gebleven. Vanaf 3 dagen voor Aanschok 1983, toen ze begonnen te onderhandelen en eigenlijk wisten wat ze wilden, tot op het moment in 2005 dat ik met hem sprak. Je zult mij nooit iets negatiefs over Roadrunner Hij vertelde ook dat hij bij Raven Records weg was gegaan na hun debuut EP, omdat die gewoon niet de financiële middelen hadden die Roadrunner voor ogen had, waardoor ze niet de opnames zouden kunnen doen zoals hij zou willen. Hij benadrukt wel dat hij heel goed begrijpt hoeveel die EP betekend heeft voor de carrière van Mercyful Fate. Hij heeft nog wel meer dingen verteld, maar die tijd hebben we niet, want anders ben ik over een uur volgens mij nog bezig. Maar het was echt een heel vermakelijk gesprek. Maar om terug te komen op Roadrunner United, dat was een schitterende plaats. Als je die niet hebt, ga hem eens luisteren. En daarom wil ik eigenlijk In The Fire horen, gezongen door King Diamond.
0: Dankjewel Wim. Mooi verhaal weer. Zullen we dan afspreken dat we de rest van het verhaal, mocht dat er nog zijn, dat we dat nog een keer gaan horen dan?
2: Ja hoor, dat kan, geen probleem.
0: Of moet je dan uit school klappen en dingen vertellen die eigenlijk niet mogen?
2: Dat valt er mee.
0: Oh, gelukkig. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: lang niet meer gehoord. En dankzij Metal Wim vandaag weer onder de aandacht. In the Fire, dat is van het project Roadrunner United. En gezongen door King Diamond op King Distortion Keert in de ochtend. Goedemorgen met straks Forbidden. Ik heb Bring Me the Horizon voor je. Metallica, From Whom the Bell Tolls. En zometeen Black Sabbath. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf, tot zo op kiosk.nl.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is hij mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Dit is Kink Distortion.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee, heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raken 2 mensen zwaar gewond. En 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als het niet gebeurt. Het weer van Weer Online? Stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen de buien.

0: Wat blijft dit toch fijn. Black Sabbath en IB King Distortion. Dit is Kaart en Ochtend. Goedemorgen. En vandaag heb je een paraplu nodig. Ik weet niet of je al naar buiten hebt gekeken of naar de weersverwachting hebt geluisterd zo net. Maar er valt weer veel regen vandaag. Maar hey, het kan erger. Want op 20 augustus 2024, toen viel er in Gilserijen zoveel regen, even omgerekend, bijna 40 liter water per vierkante meter. Wauw, heel veel regen dus toen, 20 augustus 2024. Maar jij wilt heel graag weten wat de exacte temperatuur is op dit moment. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...16,8 graden.
4: Distortion.

Op 23 oktober ligt er voor het eerst sinds 16 jaar weer een nieuw album van Forbidden in de schappen. 23 oktober dus nieuwe plaat. Die gaat gewoon Forbidden heten. Het is de opvolger van het album... God, hoe heette die ook alweer? Oh ja, Omega Wave, geloof ik even uit mijn hoofd. 2010. Cyclops is een van de tracks die op dat nieuwe album van Forbidden staat. Zometeen de grote dikke ikke tip van vorige week. Heerlijke plaat nog steeds van Struck a Nerve. Nu eerst nog Dehumanized. Dit is Bring Me the Horizon.

was vorige week mijn grote dikke ikke tip. Je hoorde Struck a Nerve, een execution protocol. En dan zit de donderdags aflevering van Keihard in de Ochtend er alweer op. Gaan we ons klaarmaken voor de rest van de donderdag, waarbij Cas de allerlekkerste rock en metal gaat draaien voor jou op King Distortion. En vanmiddag is om 5:00 weer een nieuwe Björns Betonuur. En daar kun je ook van genieten op King Distortion. En morgen zijn wij er weer tussen 7 en 9 met een gloedje nieuwe vrijdagsaflevering van Keihard in de Ochtend. En dit is nog Metal Church. En Metal Church maakt er een geweldige donderdag van. En tot morgen.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is hij mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn ze te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Oekraïense militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. De Telegraaf schrijft dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartier oud. Vannacht is een zware storm over delen van Duitsland getrokken. Een vrouw kwam om het leven en een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze zochten tijdens het wandelen beschutting onder een overkapping, maar daar viel een boom op. Ook raakten zo'n 60 woningen beschadigd en sommige daarvan zijn onbewoonbaar. En prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen, melden Britse media. Jaren geleden stopten ze met hun werk voor het Koningshuis en vertrokken ze naar Amerika. Daar maakten ze onder meer een Netflix-serie. Ze gaan in de buurt van Londen wonen en pakken hun koninklijke werk niet automatisch weer op. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met af en toe zon en een graad of 18. Later meer kans op buien die vanmiddag stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21, maar in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up, 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Kink, Distortion.

0: nu?
1: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
0: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: nu tot 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99. Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
3: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Daarmee komt het totaal op 21, zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan alle geruchten over zijn toekomst. Hij blijft bij Red Bull. Daar begon hij zijn carrière en met het team won hij 10 jaar geleden zijn eerste Formule 1 race. Verstappen heeft bijgetekend tot 2030. Komend weekend hoopt hij de laatste race op het circuit van Zandvoort te winnen. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden het vuur met hulp uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. En tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle gaat een proef met medische drones voorlopig door. Ze gingen al ruim 800 keer de lucht in om bloedmonsters en medicijnen te bezorgen. Trillingen onderweg bleken geen enkel probleem. Alleen bij harde wind telden ze vluchten soms uit. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorplensen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Libre Fever again. Puntnl.
1: Kink. Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
9: Uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: Albert Heijn.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoei!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
6: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online? Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20, in de regen is het iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Ontdek ook de beste beauty-deals op socialdeal.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop... met Intel Core i5 processor voor 569 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
11: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt. Dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het weer van Weer Online? Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. In de regen is het iets koeler.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat, alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: King.

0: Distortion. Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
6: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99.
0: Twee uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn gisteren 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. Hun auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger die tegen een vrachtwagen knalde. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Onbekend is hoe de tieners aan de auto kwamen. Een Nederlandse Chinook-helikopter die de afgelopen dagen hielp bij het blussen van de grote natuurbrand in België is gemaakt en wordt weer ingezet. Door een technisch mankement kon hij niet vliegen, maar hulp is hard nodig in het gebied de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle en door een storm was blussen vannacht lastig. 3 voetbalbonden, waaronder de UEFA, zouden een motie van wantrouwen overwegen tegen FIFA-baas Infantino. Het is niet zeker of het ook gaat lukken, want er zijn ook nog bonden die Infantino steunen na zijn investeringsplan voor het WK. De andere bonden die van Infantino af willen zijn die van Azië en Noord- en Midden-Amerika. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat erkende hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Hij blijft tot 2030. Max zegt dat het klopt dat hij begin dit seizoen na een paar slechte races dacht aan stoppen, maar dat het team nu verder is. Het weer van Weer Online? Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond blijven vooral in de kustgebieden felle buien mogelijk. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
7: Heijn. King. You better recognize Distortion.

0: Bovido.nl. Mis niks en sla je slag. Bovido.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De politie in Rotterdam heeft 2 vrouwen en een man opgepakt die iets te maken zouden hebben met een dode man die gisteren werd gevonden in een flat. Er werden gelijk 20 rechercheurs op de zaak gezet. Omwonenden zeggen tegen het AD dat er bij het slachtoffer vaak onguurde types over de vloer kwamen en dat ze dinsdag gegil hadden gehoord. In maart was er een ontploffing bij een kantoorgebouw aan de Amsterdamse Zuidas. En daar is nu een jongen van 17 voor veroordeeld. Hij moet van de rechter 43 dagen naar een jeugdgevangenis. Dat is net zoveel als een voorarrest, dus hij mag naar huis. En verder moet hij hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. Ook al is er de afgelopen dagen wat regen gevallen, de maatregelen tegen de lange droogte worden nog niet versoepeld. Blijkt naar overleg tussen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties. Dus bijvoorbeeld boeren in veel regio's mogen nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. En het Twentekanaal blijft dicht. De NS vraagt reizigers om hun afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de treinschoonmakers is aan het staken. Daarom worden de prullenbakjes minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking omdat sommige medewerkers minder doorbetaald krijgen bij ziekte. Morgen is de staking voorbij. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met fikse regenval over het land en lokaal is er kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten met zon voor. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
7: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van Voodoo.
8: Aldi, joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
0: Kink. Distortion.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Prix Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk, bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou Shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Het ritueel, de geur en dan... Die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans. Your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Goed nieuws over de grote veenbrand in de Belgische Ardennen. Het vuur is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen meegeholpen met blussen. Ons land steunt de Belgen met blushelikopters. Er zijn 3 mensen opgepakt voor de verdachte dood van een man in een Rotterdamse woontoren. Hij werd gistermiddag gevonden in zijn appartement en de politie denkt dat hij om het leven is gebracht. De verdachten zijn 2 vrouwen en een man. En zij komen ook uit Rotterdam. De 6 mensen die vrijdag gewond raakten bij een ongeluk in een trekkersfile op een snelweg in Brabant zijn het ziekenhuis uit. De vrouw die het ongeluk veroorzaakte blijft volgens de politie verdachte. Zij botste achterop de file die ontstaan was door boeren die met de trekkers onderweg waren naar een protest. Er vielen 2 doden. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls wil namens alle burgemeesters dat de politie overal in het land ingrijpt als protesterende boeren met trekkers de snelweg opgaan. Het stoort hem dat in de ene regio de boeren anders worden aangepakt dan in een andere regio. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken felle buien met flink wat regen over het land. Lokaal zo kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door komen droge momenten voor met wat zon. En dan wordt het maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Deze drums zullen nooit meer hetzelfde klinken. Frank Beard, de drummer van ZZ Top, is namelijk niet meer onder ons. Dus vandaag starten we met Gimme All Your Lovin' van...

0: Frank Beard mocht dus helaas maar 77 worden en is helaas niet meer onder ons. Drummer van ZZ Top zat 56 jaar bij de band en is eergisteren overleden.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Het leven gaat door en dus wij ook. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Met de titel van vandaag: in welke driehoek? Ja, ik ga hem je straks weer helemaal uitleggen zoals je dat van mij gewend bent. Dus voor de klok van 5 uur weet jij wat ik in hemelsnaam met deze cryptische titel bedoel. In welke driehoek? Voor de rest, muziek vandaag van Haywire, van All Shall Perish, Mastodon, de Leaky Pit van deze week, die we dinsdag even bekend maakten. Distant gaat voorbij komen samen met God's Hate, Terzijde Horde, Sigrid Gorger, Slowmosa en Poetamus. Ga je ook allemaal horen voor de klok van 5 uur hier bij Bjorn's Betonuur op King Distortion. Maar eerst ga verder met Ozzy Osbourne, want jawel, er is weer een nieuwe Ozfest aangekondigd. Natuurlijk, Ozzy is niet meer onder ons, maar de kans is vrij groot dat deze track sowieso in Birmingham door het Aston Villa Stadion gaat schallen, want daar gaat Ozfest 2027 plaatsvinden. Ozzy Osbourne, Bark!

Flesh and Nails van Distant in samenwerking met Karel Medina van Body Snatcher. Nieuwe plaat van Distant, Into Despair, moet op 6 november gaan verschijnen met een release show in Baruch. Waar onder andere ook nog Chasing Tide, Thor from Oblivion en nog een paar andere bands aanschuiven. Wat gezegd hebben we dan? We zijn nu voor de gehoorgang weer een klein beetje schoongeblazen voor de weekly bit van deze week. Mastodon bracht namelijk vorige week In The Ruins uit. De nieuwe plaat, Marrow Deep, moet over een tiental dagen uitkomen. Deze track vond zijn oorsprong in orkaan Helene, die 2 jaar geleden door Amerika heen razen en het verblijf van Troy Sanders aardig verwoestte. Dit is de weekly pit van deze week.

In the Ruins van Mastodon, de weekly pit van deze week. En als ik dit zo eens hoor, dan moet ik bekennen dat ik toch wel heel erg benieuwd ben naar die nieuwe plaat van Mastodon. Natuurlijk, het is typisch Mastodon wat je hoort, maar ergens merk ik dat er in de plaat veel meer emotie zit dan normaal. Overigens ook niet raar, hè, gezien de situatie die ze hebben meegemaakt. Maar dit zou zomaar eens de beste Mastodon plaat kunnen worden uit oeuvre. Of in ieder geval eentje die zeer hoog staat, wat mij betreft, in het hele lijst van de platen die Mastodon hebben uitgebracht. Het mooie is dat het dan in ieder geval sowieso jaarlijstmateriaal gaat worden voor mij. En dat betekent dat ik mezelf in ieder geval de plaat cadeau kan doen. Want wat ik eigenlijk altijd een klein beetje doe is de top 10 van een jaarlijst vind ik zelf persoonlijk dat ik die wel op vinyl mag hebben. Want als ik mezelf die grens niet opleg, dan koop ik er nog veel meer bij. Dus dat betekent dat ik eigenlijk hoop dat dit er in ieder geval in mijn jaarlijst gaat staan. Want dat betekent dat ik deze vinylplaat in ieder geval sowieso mag gaan kopen van mijzelf. Over vinylplaten gesproken. 20 jaar geleden kwam er een plaat uit. Die heette The Price of Existence. Was van All Shall Perish. Destijds verscheen die alleen op cd en op digitale streamingsdiensten. Voor zover die er 20 jaar geleden waren. Maar hij is geremasterd. Hij is opnieuw onder de loep genomen en er is her en her wat gepoetst en gedaan. En de hele plaat, The Price of Existence, is weer opnieuw verschenen. En in 2026 remaster. En gaat nu dus wel uitkomen op vinyl. Dit is All Shall Perish met Wage Slaves.

0: Zonuur.
1: Het Bostonse Haywire, ja, dat is ook een Haywire in Duitsland, vandaar dat ik het even specifiek Boston erbij benoem, is een van de hardstijgende hardcore bands van het afgelopen jaar. En inmiddels zijn ze getekend door niemand minder dan Roadrunner Records. En dat is overigens hetzelfde label waar volgens mij ook een Turnstile op zit tegenwoordig. Maar het grappige is dat de band dat op een, je zou kunnen zeggen, zeer ludieke manier vierde. Namelijk op het Sound & Fury Festival. In Amerika, in Los Angeles, hebben ze $5000 het publiek ingeschoten tijdens de show om te vieren dat ze getekend waren door Roadrunner. Ja, je kunt natuurlijk een manier hebben om het geld er doorheen te brassen, denk ik dan. Maar het zal ze vast en zeker een paar nieuwe fans hebben opgeleverd.
2: You die first, get it? Your friends might get me in a rush, but not before I make your head into a canoe. You understand me?
1: Dit is Haywire met Haywire.

0: Bank.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
5: Oei!
6: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: En alle Ariel, ook tweede gratis.
5: Zoei!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Yes! Hamster!
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Hellbound van Sirit Gorgor. De band staat op het festival Nox Occultum, dat 4 en 5 september gaat plaatsvinden in de Hall of Fame in Tilburg. Samen met onder andere een Behelit, met een Samael, Concrete Winds, Imra Telekat, Gnarda Tongues en een heleboel andere namen meer. En het mooie is, jij kunt daar tickets voor winnen. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Björn Zotonduur, dan wel van King Distortion. Daar staat een post, een collaboration post, zoals het zo mooi heet. En daar kun jij tickets winnen. Wat je daar moet doen is vooral even je naam of je concertmaatje taggen. Naam erbij is van je concertmaatje misschien makkelijk, maar in ieder geval even je concertmaatje taggen en dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor Nox Occultum. 4 en 5 september in de Hall of Fame in Tilburg. En over toffe toffe festivals gesproken, komende zaterdag en komende zondag vindt in Utrecht in de DB's het Duister Collectief weer plaats. Een festival voor voornamelijk Nederlandse heftige bands, zou je kunnen zeggen. En dat staat ook terzijde horen. Hier zijn ze met The Shadows of Prefiguration.

van weg geweest. Het is een supergroep van God's Hate. Afgelopen weekend stonden ze namelijk ineens weer op het Sound and Fury Festival. God's Hate bestaat uit leden van onder andere Terror, Twitching Tons en wordt gefront door AEW-star Brody King. Afgelopen week, sterker nog, eergisteren kwamen ze uit met een nieuw EP'tje. Won't Be Disgraced, met daarop een drietal tracks. Of eigenlijk is het dan weer een single EP. Ja, don't know, don't care. Wat ik wel weet, is dat er ook een cover op staat van Harm's Way. En dan moet je weten dat Harm's Way, gitarist, was ook tevens host bij de Hardlore podcast, oftewel Bo Luders. Colin Young is gitarist bij Twitching Tongues en God's Hate. En dat zal vast en zeker allemaal met elkaar te maken hebben gehad. Zeker omdat het ook opgedragen is aan Bo Luders. Van die EP, Won't Be Disgraced, zit de cover die ze opnamen van Harm's Way. Warriors Will Reign, met daarop samenwerking van onder andere Carl Buechner van Earth Crisis en Ray Capo van Youth of Today. Dit is God's Hate, Warriors Will Reign.

0: 1% of the population.
1: So my answer is, I really don't worry about that. I hope my friends and family think I'm a good guy.
2: Warriors Will Reign van Gus Hayes. De Hans Wake of die opname natuurlijk ten nagedachtenis aan Bo Luders, gitarist van Harm's Way. Ik stip het toen straks al eventjes. Het festival Duister Collectief aan. Komende zaterdag en komende zondag in de D-Base in Utrecht. Met op zaterdag onder andere Onhou, Hidden Since the Foundation of the World. Of bandnaam is het trouwens. Modder, Iskander, Sunworship, Alkadeel en Bombstrap. En op de zondag, dat was de zaterdag namelijk. Op de zondag hebben we onder andere Grey Aura. Die bracht er trouwens vorig jaar een hele toffe plaat uit. Te weten, zwart vierkant slotstuk. 30.000 Monkeys staat ook op zondag. Bloed staat er op zondag. Deuzerskader en Terzijde Hoorde die ik...

zo straks al even voorschotelen. En ik had er heel graag bij willen zijn, maar niet dat ik zelf naar een ander festival ga. Ja, het is wat, ik moet gewoon letterlijk keuzes maken waar ik dus naartoe ga. Het festival waar ik naartoe ga is namelijk het Down the Hill Festival. En dat festival dat vindt plaats in België. Het festival vindt een specifieke plaats in de Anale Driehoek. En ik ga je daar dadelijk meer over vertellen. Maar eerst eventjes over het Down the Hill Festival. Het is een lekker kleinschalig festivaltje. Dat vind ik sowieso wel leuk. Omdat je dan binnen no time van het ene naar het andere podium staat. Er zijn maar twee podia. Dus als de ene band klaar is, dan speelt de volgende band. En dan hoor ik je vragen, ja, wat staat er dan eigenlijk? Nou, dat kan ik je wel even even met je bespreken. En onder andere dus een Atomic Rooster, Maida Vale, Auveboom, Waste, Groskeur en ook deze band, namelijk Slow Mosa. En het is lang geleden dat ik die gezien heb en daar heb ik enorm veel zin in. Van de gelijknamige plaat moet ik zeggen, uit 2020. Slow Mosa, This Is Horses.

met Horses. Komend weekend dus op het Down the Hill Festival in België. En hoor ik haar afvragen, ja, dat is leuk en aardig, maar waar is dat festival dan eigenlijk? Nou, dat kan ik je wel even vertellen. Dat is namelijk in Aarschot. En Aarschot ligt in de marginale driehoek. Het is een beetje een spotnaam in Vlaams-Brabant. Het wijst op het gebied tussen de steden Diest, Aarschot en Tienen. En dat heeft ermee te maken dat daar behoorlijk wat armoede heeft gezeten. En dat is altijd weggezet als de marginale driehoek. En ik moet daaraan denken, omdat je in België ook een anale driehoek hebt. Een anale driehoek. Die is bij Reet, Kontich en Aartselaar. Ja, sorry, met dat soort flauwe grappige dingen kun je mij echt heel blij maken. Het is wat het is. Hey, een van de andere bands die ook dus op Down the Hill staat, is tevens ook de laatste track die ik vandaag ga draaien in deze radioshow van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. Dat is namelijk het Belgische Potamus. Ze zijn vorig jaar kwamen ze uit met Abourg, de nieuwe plaat, die echt super goed ontvangen is. Vorig jaar stonden ze onder andere op de Naam Metal Fest. Daar zag ik ze voor de eerste keer. En dat blies me echt volledig weg. Dus bij deze, de afsluiter van vandaag is van Potamus, van de plaat Abourg, die vorig jaar uitkwam, is dit Ravus. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij King Distortion. Vergeet niet dat je kans kunt maken op tickets voor het Nox Occultum Festival 4 en 5 september in Tilburg via de socials van Bjorn's Betonuur.

0: Travis van Potamus. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Bureau van Tonnenuur hier bij King Distortion. Wil je deze show natuurlijk luisteren? Dat kan via de Kink-pagina. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink-app. En dan moet je even naar tabblad podcast gaan. Dan staat daar de show over een minuutje of 5 ook voor je klaar. Dank voor het luisteren en tot de volgende. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zich 18 mensen bij de oogarts gemeld met klachten. Ze hebben schade aan hun ogen door zonder brilletje naar de eclips te kijken. De meeste mensen hebben lichte klachten. Ze zien bijvoorbeeld vlekken. Of dat zo blijft is lastig te zeggen, want herstel kan wel maanden duren. Er moet duidelijkheid komen over wat demonstrerende boeren wel en niet mogen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls, die namens alle burgemeesters spreekt. Zo reden vorige week trekkers op de snelweg en deed de politie niks. Volgens Bruls is het niet uit te leggen dat burgemeesters en politie niet overal hetzelfde erover denken en optreden. In de Belgische Ardennen is een groot deel van de natuurbrand daar onder controle, zegt de binnenlandminister. Brandweermensen uit België en andere EU-landen zijn al bijna een week dag en nacht aan het blussen. Ons land helpt mee met Chinook-helikopters. Hoe lang die nog nodig zijn bij de brand in België is niet bekend. Het is jaren geleden dat er zo weinig Nederlandse wielrenners meededen aan de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje. Er staan er maar 9 aan de start, zaterdag in Monaco. Dat is het laagste aantal sinds 2019. Aan de Tour de France deden van de zomer 17 Nederlanders mee. En dat was juist het hoogste aantal in jaren. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kate.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jot en dit is live en puur. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En de regen komt zonneschijn, maar we hebben eindelijk weer regen. En terwijl de natuur een lekkere opfrisbeurt krijgt, zijn wij weer in ons vertrouwde huiskamer van Studio Jot om ingedoken. Met een hele grote bak aan nieuwe releases. Kijken we stiekem even over het hek bij Lowlands. Bettelen Jelle en ik weer een ronde. En hebben we weer even de cd laten opengetrokken met Punkorama 3. Waarvan ook weer een padeltje erop staat. En daarmee starten we vandaag. Dit is Straight Faced met Greed Motivates.

0: dat was van Punkorama 3, Straight Faced met Greed Motivates. En ja, Punkorama 3 zijn we alweer gekomen, hè?
1: Ja, ik ben alleen bang dat we het niet gaan afkrijgen voordat we weer beginnen met bands en uitzendingen.
0: Hoeveel Punkorama's zijn er nou inmiddels al niet?
1: Ja, veel.
0: Het is nog net niet. Ik wees trouwens blij dat we niet de Now Dance hier te doen. Want dan zit je echt ergens in de 30 of zo, volgens mij.
1: Ja, oké, dat doen we niet. Maar dan doen we gewoon lekker deze zomer tot september. Ja. Doen we eventjes cd's en dan slaan we het eventjes op. En dan volgend jaar in de zomer, wanneer we weer even zonder band zitten, gaan we weer door met de volgende.
0: Oh, jezus. Ja, is goed.
1: Ja?
0: Maar we zijn begonnen met 4. Dus volgende week moeten we dan 5 doen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dus, okay.
1: Ja, die had ik al op mijn netvlies. En ik vond het wel grappig, want ik zag van de week ook op de socials een post voorbij komen van iemand die het ook super vet zou vinden om zelf een verzamel-cd te gaan doen. Ik vond het wel grappig om dat eventjes zo te horen dat meer mensen met dat idee spelen. En dat was in dit geval Fortress Music, die lekker alle festivals dit jaar afgaat.
0: Oh, die op Fresie komen inderdaad.
1: En die is lekker dingen aan het ontdekken. Dus Fortress, als je een keertje luistert, je bent van harte welkom een keertje aan te schuiven. Gewoon een keertje mee te babbelen, zou ik zeggen.
0: Ja, nee, en er zijn natuurlijk wel verzamelaars vanuit labels en dergelijke. Want ik weet dat er een Straight Edge Youth Crew compilatie is van een Nederlands labeltje. En oh, ik weet wel hoe die jongens heten, maar ik weet eventjes niet meer hoe het label zelf heet. Maar in ieder geval, die is er. Je hebt volgens mij vanuit White Russian hebben ze wel eens een compilatie album gedaan.
1: En ook natuurlijk onlangs nog Big Dog Records met de Pizza Sessions.
0: Ja, nee, ook nog inderdaad. Al moet ik wel zeggen dat het blijft. Punkorama bleef natuurlijk ook gewoon binnen het eigen Epitaph gebeurde. Epitaph Fatrack, denk ik, zo'n beetje. Maar nee. Maar goed, luisteraars, jullie luisteren wel weer lekker op donderdagmiddag naar ons, naar Live en Puur. En Hanne vertelde het al, we hebben weer een hele bak aan van alles en nog wat. En we kunnen ook weer eens een keertje naar Lowlands kijken. Want daar staan gewoon weer dingen met gitaren.
1: Ja, ik zou het stiekem ook wel heel erg leuk vinden om daar weer een keertje naartoe te gaan. Maar daar hebben we het straks verder nog wel even over. Want we hebben er van alles nog op de lijst, maar eerst andere dingen.
0: Ja, zeker. Nieuwe release gevonden. Peace Test, Marching Order. Geen idee waar ik het vandaan had, maar ik vind het vet.

0: dat was nu wel Shattered Youth met Shattered Crew. En daarvoor was Peace Test met Marching Order. En lieve mensen, ik moet er weer even een beetje inkomen. Dit is weer mijn eerste uitje sinds ik ongeveer een week lang echt goed ziek op de bank heb gelegen. Zoals jullie waarschijnlijk vorige week ook al hoorden.
1: Ja, nee, vorige week, yes, echt, het was Hanne. Het was geen verkouden zeehond. Nee. Het was gewoon echt Hanne.
0: Ja, en inmiddels ben ik er weer. Maar ik merk echt, mijn focus is er nog niet helemaal. En dat was ook wat merken net. Dus sorry dat ik eventjes door een heerlijk nummer heen heb gepraat. Maar Jelle, je hebt echt een paar hele vette pareltjes meegenomen.
1: Ja, nee, klopt. We hadden net Shattered Crew met... Shattered Youth met het nummer Shattered Crew. Van het album Shattered Crew. Die 31 juli is uitgekomen. En daarvoor hadden we Peace Test met Marching Order. En die is afgelopen vrijdag uitgekomen met de plaat Repercussion.
0: Cool.
1: Ik trek het heel goed. En je moet goed opletten, want het duurt niet lang.
0: Nee, het is zo voorbij. En dat merkte ik ook inderdaad. Want we dachten nog even tussendoor iets te doen. En daar was ik ook helemaal van de leg.
1: Ja, ik vind het wel mooi met die plaat van Peace Test. Dat zijn 12 nummers in 12 minuten 19.
0: Oh, dus
1: dan
0: vind
1: weet
0: je
1: dat het gewoon lekker is.
0: Ik vind het wel jammer dat het niet onder 12 minuten 12 is geworden.
1: Misschien is dat het wel. Alleen is het gewoon net niet helemaal lekker geknipt daarin. Bijna. Shattered Youth is 9 nummers in 9 minuten 11.
0: Oeh, nou die missen ook. Hebben net 2 seconden te veel.
1: Bijna. Ik zal het ze doorgeven. Maar in ieder geval, toffe bands. Ik trek het wel.
0: Ja, nee, zeker. Ik hoop dat er nog veel meer van deze twee bands gaat komen. En het volgende wat er in de lijst staat, is een band die ik toevallig ook tegenkwam. Volgens mij zijn ze al een tijdje bezig. Ik heb niet goed genoeg mijn huiswerk gedaan om er iets meer over te kunnen vertellen. Maar het is een van de dingen die voorbij komen in de playlist op het moment dat ik lekker met een dekentje op de bank lag. Dat is in ieder geval Throne Rehearsed.

0: Ja, dat was Down Below met No Equalizer. Een van de pareltjes van Punkorama nummer 3, waar ik echt heel erg blij van word. En ik zit net te kijken naar wat we hierna gaan draaien. En ik denk dat ik die straks lekker door Jelle ga laten aankondigen.
1: Dat lijkt me een hele goede om te doen, inderdaad. Nee, maar Punkorama 3, ja, voor mij staan er dus ook heel wat dingen op. En ik zit al stiekem eventjes verder te kijken van de volgende Punkorama platen.
0: En stiekem zijn de eerste toch de leukste.
1: Ja, nou, op een gegeven moment dan... Het wordt... Er zijn meer bands op die ik gewoon minder goed ken.
0: Misschien kunnen we dan beter
1: daardoor,
0: volgen.
1: En daardoor ook gewoon de nummers dus niet ken. En het waarschijnlijk ook destijds geen kans heb gegeven.
0: Nou, misschien moet ik dan gewoon maar wat verrassingen van je uitzoeken volgend jaar.
1: Dat is altijd goed.
0: En wat we natuurlijk ook kunnen doen is dat we gewoon andere verzamel cd's gaan pakken in plaats van Punkorama als die beter zijn.
1: Ja, zeker. Dat kan zeker. Ik heb anders ook nog wel wat, als we het toch over oude verzameldingen hebben, nog wel wat interessante verzameld-dvd's en dergelijke. En je hebt zelfs ook nog van, volgens mij, een of ander festival in Amerika, waar echt allemaal, alle grote hardcore dingen en metalcore dingen destijds allemaal waren. En die vond je op een gegeven moment ook allemaal op YouTube in fucking slechte kwaliteit. Dus Terror en Comeback Kid, Bleeding Through, echt van alles en nog wat. Daar zouden we ook nog eens wat uit kunnen halen.
0: Dat klinkt ook wel eens een heel goed idee. En misschien moeten we toch ooit een keer gaan kijken naar een verzamel-cd van Live en Puur per seizoen.
1: Oeh.
0: Dat zou heel erg vet zijn.
1: Dat zou op zich wel mooi zijn inderdaad. Gewoon Live en Puur 26-27 compilatiealbum. Alleen dan is het ook weer lullig als je niet alle bands erop zet.
0: Ja, maar dan moet gewoon alles op en dan gewoon een dubbel cd.
1: Alles? Nee, niet cd-album.
0: Oké, gewoon echt een vinyl.
1: Ja, dat,
0: twee vinyls, dat lijkt me heel vet.
1: Nou, wie weet, we gaan erover nadenken. Maar jij wilde heel graag dat ik de volgende ga aankondigen. Het is een nieuwe vondst van me. 7 augustus is deze split uitgekomen.
0: Okay.
1: In ieder geval volgens mij is de split. Ik vond het heel bijzonder. En het gaat om het Duitse Japanische Kampfhose Spiele. Spreek je het goed uit?
0: Nee.
1: Top. In ieder geval, dit is Brutal Truth.

0: Peter's Brutal Truth.
1: Ja, dat is Japanse kampvuur spelen. En het is maar goed dat Jelle het nummer Brutal Truth had meegenomen. Ja, dat zei je inderdaad, soort van. Maar een ander nummer wat je ook had kunnen kiezen, maar was Loyaliteits Aufmars der Verlierer. Dat had ik ook wel graag gehoord hoe je dat had uitgesproken dan.
2: Ja, ik ook, maar je zal het nu nooit weten.
1: Ja, verdorie, ik zet hem wel een keertje in de lijst, mag jij hem aankondigen.
2: Oké.
1: Ik vond het in ieder geval een hele toffe en weer even wat anders.
2: Ja, nee, ik trok het wel goed. Ook op een gegeven moment een soort van black metal-achtig stuk erin. Dat had ik niet verwacht, maar wel lekker.
1: Ik moest ineens denken aan een band die... Nou, een band, het is een project dat ik vroeger wel eens luisterde. Het lijkt er totaal niet op, maar de stem, daar leek me er wel heel erg aan denken. En dat is Samsa's Traum. En dat is een totaal ander genre. Het is niet iets wat wij zomaar zouden draaien. Wat perfect op King Distortion zou passen. Ik weet niet waarom, maar ik moest eraan denken. Misschien omdat het een Duitse naam heeft, deze band, project of wat het ook is.
2: Ik moest bij de stem vooral denken aan oude Heaven Shall Burn. Ook Duits. Dus misschien dat dat wel heel makkelijk is. Maar in ieder geval, ze zijn begonnen in 98, hè? Dus ze zijn al een tijdje bezig.
1: Dat is, we zitten echt een beetje de afgelopen weken in dat straatje van alles in de jaren 90 en begin 2000. Niet verkeerd trouwens.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar het geeft wel weer dat wij alweer een aardig tijdje muziek luisteren. En daarmee ook al een aardige leeftijd aantikken. Hé, we zijn alle twee nog niet grijs, dus...
2: Nee, dat moest er wel eens bij komen. Godsamme. Nee, zeker niet. Maar daarom vind ik het juist ook leuk dat we heel veel oude dingen luisteren. Maar ook juist weer heel veel nieuwe dingen tegenkomen. Want ik ben ook weer een andere tegengekomen, namelijk de band Holder. En als ik nou mijn huiswerk goed had gedaan, dan had ik meteen gewoon voor me waar ze vandaan komen. En de US. Verder staat er niet bij.
1: Lekker bezig, Jelle.
2: Kijk, sorry. In ieder geval, die kwam ik ergens op de Insta's tegen. En dit is Inconsolable.

0: Ja, en dan was Holden met Inconsolable ook een hele lekkere vondst, Jelle.
1: Ja, nee, zeker. Ik ben blij met dit soort dingetjes iedere keer. Scheelt mij ook weer heel veel zoekwerk.
0: Ja, dat snap ik. En ik ben ook wat betreft dat... de woorden. Heel
1: Scatman! Skibidibidibidupapam. Poepadapam.
0: Skibidibidibidupapam. We hoeven niet eens een band te hebben. Jelle kan zo beginnen.
1: Zeker wel.
0: Maar ik ben ook wat dat betreft heel erg benieuwd waar Sakkies de band ook alweer mee gaan komen. Want vanaf september dan beginnen wij natuurlijk weer met gewoon echt bands bij ons on stage.
1: Ja, zeker. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn. En of ik mijn oordoppen nog kan vinden. En nee, dat gaat allemaal goed komen. We hebben een leuke lijst aan.
0: Ja, vooral dus, wat voor muziek zij gaan meenemen buiten de muziek die ze natuurlijk zelf spelen.
1: Ja, dat is altijd weer een hele spannende. En daar zitten ook heel vaak weer hele interessante nieuwe dingen bij. Dus nee, kom maar op.
0: Daar ben ik het helemaal mee eens. Hey, en de volgende heb je ook weer gevonden ergens.
1: Ja, zeker wel. Een Nederlandse band uit zuiden van Limburg. Volgens mij
0: kun je nog spreken van Nederland?
1: Jawel. Maar dit is in ieder geval Echoes of Ruin. Met Tripwire. En volgens mij heb ik die ergens gezien op een poster. En er stond ook bij Limburg Hardcore of iets dergelijks. Ik denk, hey, maar die ken ik helemaal niet. Die gaan we meenemen. Dit is in ieder geval Tripwire. Van Echoes of Ruin. In Ruin.

0: Kink.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Een SO vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. SO. Omdat elke rit telt.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
14: Dit is Kink Distortion.

0: Agnostic Front met Gotta Go. En je luistert nog steeds in Live and Pure op King Distortion. We zitten alweer in de tweede half uur van onze uitzending.
1: Ja, zeker wel. Ja, Agnostic Front. Ook weer dus Punkorama 3. Ja. Maar ik heb even gekeken. Die band is opgericht nog voordat ik geboren was.
0: Zo, de tandjes. En toch is dit echt zo'n episch nummer. Wat gewoon... Nou ja, zeker.
1: Maar Gotta Go zie ik hem ook weer 98, hè?
0: Oh, nou, dat valt nog mee. Dat is nog goed te doen. Toen was ik inmiddels al wel tiener en zat ik op de middelbare school.
1: Wacht even, je zegt 98. Oh, dat is nog wel te doen. Dat is 28 jaar geleden.
0: Ja, en toen was ik dus 13. Dus dat is ook best wel erg.
1: True. True. Ik ga niet zeggen hoe oud ik toen was.
0: Nee, dat maar laat, inderdaad. Hey, en vanavond hadden we eigenlijk iets anders voor zometeen in de planning staan. Maar ja. Daarvoor hebben wij, nou heb ik in dit geval wat vulling gezocht. En daar kwam ik uit op een paar bands waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben wat er de komende maanden, jaren nog van ze gaat komen. Mm-hmm. En dat zijn toevallig ook twee bands die een tijdje terug bij een showtje samen hebben gestaan. Volgens mij was het Output. Ik weet het even niet meer.
1: Ik was er niet bij.
0: Nou, in ieder geval, ze hebben op een showtje gestaan samen met een aantal andere bands. En we hebben toen de tijd ook wat van hun gedraaid. Van beide bands, volgens mij ook al.
1: Ja, klopt, zeker.
0: En ik vond het gewoon heel erg vet. En ik luister het graag nog terug. Alleen van de ene zijn het alleen twee demos die zijn uitgekomen. En de ander die heeft ook nog niet zo gek veel staan. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. Dus vandaar dat ik ze mij in de lijst heb gezet. Om toch eventjes een nudge te doen naar ze. Van, hey, kom eens met nieuwe dingen nog.
1: Ja, wie weet dat ze dat wel komen doen. En je weet natuurlijk niet waar ze achter de schermen mee bezig zijn, hè?
0: Nee, dat is waar. Volgens mij eentje is heel hard bezig met heel veel spelen in ieder geval.
1: Sowieso inderdaad de eerste. These Hands, die zie ik op heel veel flyers voorbij komen. Dus die hebben vooral, denk ik, hun tijd te besteden daaraan. En de andere, Left Alive, zie ik ook steeds vaker wel weer langskomen. Dus hartstikke leuk.
0: En wat betreft langskomen, ze zijn ook wat mij betreft van harte welkom een keertje hier te komen buurten.
1: Oh, dat zeer zeker. Maar dat is altijd zo. We zijn hartstikke gezellig.
0: Ja, dat sowieso.
1: En het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer in, dus het wordt één groot feest.
0: Hier is in ieder geval met These Hands.

0: Ja, left to love. En ondertussen is Hanna de studio weer in elkaar aan het beuken.
1: Vakkundig aan het slopen.
0: Ja, fight back. Fight. Dat is toevallig ook de naam van het nummer. Nou, dat is toevallig, zeg.
1: Ja, nou, ik ben inderdaad aan het terugvechten naar de microfoon, want ik ben een beetje...
0: Hoe gaat het, Freddy? Mercury?
1: Ja. Zo zit ik er wel bijna bij, inderdaad.
0: Ongeveer. Nee. Nou, niet zoals hij er nu bij ligt, maar destijds.
1: Ik ben iets lebendiger, wil ik zeggen. Nou,
0: gaat het, goed, hè?
1: Het gaat heel erg lekker, inderdaad. Yes, nee, ik ben een beetje van mijn apropos door de website van Lowlands.
0: Oh, ja, die trip lekker altijd.
1: Zo. Nou, dat is nog steeds... Doe maar gewoon weer de oude site van vroeger. Of dat boekje van vroeger.
0: Dat wordt helemaal lastig, hè? Want die heb je niet altijd bij je.
1: Nee, maar ik vond het wel zo lekker.
0: En dat boekje, dat krijg je pas als je daar naar binnen gaat.
1: Ja, dat is
0: dus
1: ook wel
0: zo. Dan kan
1: je
0: vooraf niet checken.
1: Ja, want ik wilde eventjes kijken wanneer een aantal van de bands speelt. Nou, in ieder geval twee bands zou ik heel erg graag willen zien. En eigenlijk ook wel de band die we zo meteen als eerste gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: Want die hebben natuurlijk bij ons op Jera in de uitzending gehad.
0: Jazeker wel. En het mooiste vond ik nog van het interview is... We hadden een oud nummer in de lijst gezet om te draaien. En het verbaasde zelf bij het nummer van... Oh ja, we deden daar dit. En oh ja, we hadden dit dan. Dat ze het zelf helemaal vergeten waren. Wat ze dus blijkbaar op plaat allemaal hadden ingespeeld.
1: Ja, dat doen ze toch goed. En het is toch een soort trip down to memory lane. En wellicht hebben ze het nu wel weer toegepast in hun shows.
0: Ik heb geen idee. Ik heb ze nog steeds niet live mogen zien.
1: Nou, toch naar Lowlands, Jelle.
0: Dus, sorry, ik heb andere verplichtingen.
1: Je had volgens mij iets
0: met
1: jouw
0: abonnement
1: DJ.
0: Jazeker, we hebben een feestje. DJ-feestje.
1: Ja, dus, dat snap ik helemaal. Nou, misschien dat je ervoor of daarna nog even eruit kunt sneaken.
0: Nee,
1: jammer.
0: Gaat niet lukken. Nee, dus helaas. Nee, Politie Warnsveld moeten we dus een andere keer nog maar gaan zien. We gaan even een stukje van het eind van dit uur en begin volgend uur... eventjes naar Lowlands toe. Om toch te checken van, wat staat er nou eigenlijk daadwerkelijk met gitaren erin? En dat gaat weer de goede kant op.
1: Ja, dus, en wellicht kunnen we een klein tripje down memory lane ook doen... want we zijn er alle twee regelmatig geweest.
0: Nee, maar ze stiekem ook alweer... 15 jaar geleden voor het laatst.
1: Ja, voor mij is het ook zoiets. Dat is jemig.
0: Ja, ja, we worden oud, Hanna. We worden oud.
1: Oh, dit doet zeer. Maar ja.
0: Maar dit is in ieder geval Politie Warnsveld met videotheek recht uit een film.
1: Wat zien.

0: Ja, dat is Politie Warnsveld met videotheek recht uit de film. En dat geeft me echt een beetje zo'n nostalgisch tekenfilm intro tune gevoel van vroeger.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik vind het erg vet. En ik, heren, we gaan jullie binnenkort nog eventjes contacten.
1: Lijkt me ook een hele goeie inderdaad. Ik zou het heel tof vinden als die een keertje hier kan staan.
0: Ja.
1: Dus de Popo Warra Audio System. Die moet hier naartoe komen.
0: Volgens mij staat het hier dan wel goed vol.
1: Dat denk ik wel. Denk het wel.
0: Paar stoeltjes neerzetten.
1: Gezellig toch?
0: Oh, dat sowieso, maar dat is bij ons altijd al in de studio volgens mij.
1: Ja, dat komt wel goed. Dus nog een paar weekjes en dan gaan we het weer merken met de bands hier.
0: Ja, ik heb er wel weer heel veel zin in. Het wordt wel weer even een heel ander gevoel dan wat we de afgelopen weken natuurlijk hebben gedaan.
1: Ja, moeten we een keer mogen we een paar liedjes meenemen en de rest moet dan weer de band meenemen. Nee, komt helemaal goed.
0: Oh.
1: En dan hebben we onze segmentjes ook weer terug.
0: Ja, dat zeker. Ik ga dit jaar een ander segment erbij pakken.
1: Oh.
0: Ik zit nog een beetje te dubben tussen twee dingetjes.
1: Vertel.
0: Of
1: laat iedereen vol verwachting luisteren. De eerste show.
0: Dat zouden we sowieso kunnen doen. En sowieso, we hebben deze zomer... dat is pas de tweede keer dat we dat doen trouwens in onze uitzending. dat doen we in het volgende uurtje. Gaan Jelle en ik nog een keertje battelen.
1: Ja.
0: Wellicht is dat ook iets wat we gaan meenemen. Ik weet het nog niet.
1: Zou kunnen.
0: Moet ook nog wel over nadenken. Ik vind het tot nu toe wel in ieder geval heel erg leuk.
1: Ja, snap ik wel. Omdat je de vorige hebt gewonnen.
0: Ja, dan moeten we even kijken wie er vandaag gaat winnen.
1: Ja, we gaan het merken.
0: Ja, in de volgende band die staat op Lowlands ook dit jaar. En die hebben we vorig jaar ook toevallig ook wel eens een uitzending gehad. Op Jera ook.
1: Klopt. En ik weet nog dat ik toen eventjes over het hek heb gekeken toen ze speelden. En het was zo grofstoffelijk druk in die tent.
0: Snap ik wel.
1: En het podium stond ook al vol. Dus dat ging er lekker op. We hebben het in ieder geval over Killtrip. En die hebben net ook weer wat nieuw materiaal volgens mij. Of in ieder geval wat nieuwer materiaal uitgebracht. Dit is Kastenbouw.

0: Revolution!
1: Ja, Guilt Trip, Cut from God. Ook dus te zien komend weekend op Lowlands.
2: Ja, ik vind het een bijzonder uitstapje, maar wel heel erg vet dat ze deze gewoon op Lowlands hebben neergezet.
1: Nou, ik begreep dus dat in het interview met de nieuwe festivaldirecteur van Lowlands, want dit is zijn eerste jaar, dat hij ook heeft aangegeven dat hij toch wel weer wat terug wil naar, naar vroeger. Met dus wat meer gitaardingen erin, alles. Dus vandaar dat er nu een aantal van deze bands bij staat. Ik ben er wel benieuwd hoe die in godsnaam bij Guilt Trip is gekomen. Want dat zou nou niet direct mijn eerste idee zijn geweest voor een grotere band in dit genre voor op Lowlands.
2: Nee, zeker niet. Maar ik ben wel wat dat betreft heel benieuwd hoe het publiek erop gaat reageren. Want Lowlands heeft natuurlijk de afgelopen jaren best wel een naam gekregen in de zin van festival voor populaire muziek. Met mensen die vooral voor het festival komen en iets minder voor de muziek.
1: Ja, het is vooral dat je een duidelijke scheiding kreeg op een gegeven moment tussen nachtpubliek en dagpubliek. Mm. En ik weet dus niet of dat nog steeds zo is, maar wie weet. We gaan het wel merken, want heel veel dingen worden ook wel uitgezonden tegenwoordig. Dus ik hoop dat er ook een stukje Guilt Trip bij zit en dan gaan we het merken.
2: Ja, dat zou heel erg tof zijn. En wellicht als ze deze lijn doorzetten, misschien is het een tripje waard om volgend jaar naartoe te gaan.
1: Wie weet, ik ben ergens wel benieuwd om dan weer eens een kijkje te nemen. Dan mijn oude bandjes. Die heb ik allemaal weggeflikkerd volgens mij.
2: Ik heb nog een hele schoenendoos vol liggen.
1: Ik ergens ook volgens mij. Met nadruk op ergens. Geen idee. Maar dat oude kaartjes. Oude concertkaartjes.
2: Oh, die heb ik ook nog ergens.
1: Kennen jullie dat nog, mensen? Concertkaartjes? Nee, dat vroeger, dan kreeg je echt een kaartje. Maar dat, nee. We gaan het zien. In ieder geval wat er ook nog staat. Is Emil en de Sniffers. Die snap ik nou wel dat er staan. Dit is Security. Tot straks.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Veel ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fout van de arts of verpleegkundige en niet naar de omstandigheden waarin die fout is gemaakt. Kans op medische missers neemt daardoor al jaren niet af. Aan de rand van Dokkum in Friesland is een fietser zwaar gewond geraakt tijdens heftig onweer. Hij werd geraakt door de bliksem en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. Boven zee zijn ook waterhozen gezien, dat is een soort tornado, maar dan dus boven water. Pro vindt dat het kabinet te weinig beweegt in de begrotingsonderhandelingen, zegt die partij na overleg met minister van Financiën Heijnen. Ze vinden het tijd dat het kabinet een duidelijke keuze maakt over links of over rechts. Voor Pro is het belangrijk dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. Zeker 18 mensen hebben vorige week door de zonsverduistering schade aan hun ogen opgelopen. Er zitten 5 kinderen bij. Dat blijkt uit een onderzoek onder oogartsen. In de meeste gevallen valt de schade mee en zien de mensen vlekken. Pas over een jaar valt te zeggen of de oogschade blijvend is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.
11: Kink Distortion. Everything loud.
9: No alternative.

0: Ja, Turnstile met Dull op de achtergrond, nog een klein stukje. En die staan komende zondag op Lowlands op de Alpha. En dan van 7:30 tot 8:30.
1: Dat is een mooie tijd voor ze. Dus net voordat het echt donker gaat worden. Dus nee, leuk. En ik ben ook dus, ja, we hebben ze vorig jaar gezien als afsluit van Jera.
0: Mm.
1: En hoe dat losging. Dus ik ben benieuwd hoe dat op Lowlands zal zijn.
0: En we hebben ze natuurlijk nog een keertje gezien.
1: Ja, één nummer.
0: Ja, dat was...
1: Revolution Calling.
0: Ja, was op de een of andere manier daardoor wel echt super vet. En heel bijzonder om dan toch nog ze te hebben gezien daar zo.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. Voor degene die het niet meer precies weten... Trapped on Rise speelde. De drummer van Trapped on Rise is de zanger van Turnstile. Heel Turnstile was daar aanwezig. En toen hadden ze zoiets van... Hey, Trapped on Rise is klaar. Nou, dan doen wij toch ook nog even wat. En ze zouden eigenlijk langer spelen, maar er ging eventjes iets niet helemaal lekker op de betonnen vloer van de venue.
0: En je ging face forward met een stage dive en dat liep niet helemaal zoals het zou moeten.
1: Ja, nee, beton geeft toch minder mee.
0: Ja, het is een beetje jammer dat het niet meeveert, hè?
1: Op zich is ook wel lekker dat beton niet meeveert. Weet je hoe kut dat rijden is anders?
0: Ja, oké, okay, fair enough. Maar op zich... Voor een show zou het op zich wel vet zijn. Gewoon echt zo'n bouncy vloer.
1: Nee. Maar goed, in ieder geval luisteraars, welkom. Het is de tweede uur van Live en Puur en we zakken er meteen alweer weer in. Maar we zijn er nog steeds hier rechtstreeks vanuit Studio Jotham. En we blikken nog eventjes vooruit naar een aantal wat hardere dingetjes die die komend weekend op Lowlands zijn.
0: Ja, en trouwens, wat betreft vooruit, ik wil ook nog heel even achteruit. Wat is jouw meest favoriete herinnering van een van jouw Lowlands tripjes?
1: Oh god, nee toch. Dat zijn er echt... Ik ben 13 jaar achter elkaar geweest, hè? Dus ja. Dat zijn heel veel verschillende dingen. Om daar één ding uit te kiezen, godsgloeiende tafas. Nee, ik zou het serieus niet kunnen opnoemen zo.
0: Nee?
1: Nee. Er zijn zoveel dingen langs geweest daar. Eén ding wat me altijd is bijgebleven, het eerste jaar dat de X-ray was. En dat schijnt dus niet de X-ray te zijn die er tegenwoordig is. Maar toen het nog echt gewoon een soort van omgebouwde zeecontainer was.
0: Ja.
1: Toen stond Aux Raus daar. Een rave, punk, band, gabber gebeuren. En heel, heel vet. En het was fucking warm. Het puilde uit. Echt, er stonden gewoon 5 rijen dik nog buiten dus die zeecontainer. En het was één groot feest, moshpit, meeblaren, alles. Dat was prachtig.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb die helaas moeten missen. Maar ik denk als ik mijn favoriete herinnering, of tenminste een van de dingen die me is bijgebleven, waarvan ik toen nog niet wist hoe die gasten eruit zagen.
1: Mm-hmm.
0: Dat waren die gasten van NoFX. En die kwamen in een golfkarretje langs gescheurd. En iets later heb ik ze zien spelen. Ik ging ook voor onder andere die band naar Lowlands dat jaar. En dat,
1: heeft NoFX op Lowlands gestaan? Yeah,
0: volgens mij was dat... Nu zit ik echt heel veel te twijfelen.
1: Ik heb ze wel gezien op Pinkpop, maar dat is alweer 98. Dus
0: ik
1: dat
0: moet
1: is
0: dat even
1: verleden.
0: Gaan uitzoeken. Maar volgens mij... En anders zit ik echt zo trippy hier zo. Maar dat is één ding wat me
1: Lowlands
0: voorbij...
1: Lowlands 95 staat hier.
0: Dan is dat niet die band. Dus ik ga nog...
1: Oh, wacht. Ja, trouwens. Lowlands 2010.
0: Ja, dus
1: ja,
0: toch wel.
1: Want toen hadden ze een roodharig jongetje vooraan staan. En die kreeg nog even de volle laag toen.
0: Ja, maar in ieder geval daar heb ik ze. Dus ik wist zeker dat ik ze heb gezien daar.
1: Ja, daar heb ik ze ook gezien. Klopt. Ja, was ik alweer bijna vergeten.
0: Nee, dat was in ieder geval een van mijn herinneringen. De andere die laten we maar even achterwege. En een van de vette mensen die hier stond, dat was Lambrini Girls. Of die er dit jaar gaan staan, bedoel ik. En je had het nummer Cult of Celebrity, celebrity meegenomen.
1: Welke?
0: Cult of Celebrity.
1: Celebrity dan.

0: Viagra Boys met Man Made of Meat. Het blijft een bijzondere band.
1: Ja, dat is er zeker. Maar ze maken er wel een goed feestje van.
0: Ja, zeker. Ik heb de beelden ook van Jera gezien. Nog wat andere dingen ook die voorbij kwamen. Het is wel altijd gekkenhuis volgens mij.
1: Ja, dat zeer zeker. Wat dat betreft wel jammer dat ik ze heb moeten missen. Maar er zijn genoeg andere toffe dingen.
0: Daarom. Die gaan nog een paar keer terugkomen, gok ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Hey, en het is nieuwe ronde, nieuwe kansen. Want wij gaan weer even lekker battelen, Jelle.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Vorige week natuurlijk met de introductie van de vier battles is 3-1 geworden. Helaas.
1: Ja.
0: Dus ik mocht ik wil zeggen soort, nee, niet soort. Het genre, bingo, dat is het genre inderdaad. Dus ik had gekozen voor Straight Edge Anthems.
1: Je hebt me wel echt een uitdaging naar gegeven om iets te zoeken, hoor.
0: Dat snap ik. Daarom moet ik het een beetje interessant houden. Ik had daarvoor gekozen voor Throwdown, Raise Your Fist. Throwdown is sowieso een band van vroeger, super vet. En het nummer is ook altijd gewoon lekker mee blaren. En letterlijk wat je doet. Raise Your Fist in the Air, Drug Free.
1: Ik vond het heel erg vet dat je die had gekozen. En het was ook echt ontzettend moeilijk om iets te vinden waar ik daarmee tegenaan kon komen. Mm-hmm. En ik heb uiteindelijk Chain of Strength met True Till Death gevonden. Ook echt eigenlijk gouden ouwe. Want dat is echt al voor tafels lang geleden.
0: Ja, nee, klopt.
1: Maar jullie hebben natuurlijk weer de mogelijkheid gehad om afgelopen zaterdag te stemmen. Of zelfs zondagochtend nog een stukje. En ja, Jelle, wat is het geworden?
0: Het is geworden... Oeh, dit is wel heel erg spannend. Wordt Throwdown, wordt Chain of Strength. Oeh. Het is weer een punt van jou. Chain of Strength heeft gewonnen. True Till Death.
1: Nou, dan mag jij weer het nieuwe genre voor volgende week uitzoeken.
0: Toch Vegetarian Progressive Grindcore.
1: Oh, jemig. Hier is in ieder geval Chain of Strength met True Till Death.

0: Ja, Channel Strength, My Truth Till Death. En dat was weer een puntje voor mij erbij.
1: Ja.
0: En ik ben heel erg benieuwd welk genre jij voor volgende week gaat kiezen, Jelle. Komende zaterdag kunnen jullie weer om 12 uur kunnen jullie de nieuwe battle gaan vinden. En dan kunnen jullie weer gaan steppen.
1: Ja, nee, ik ga eens eventjes nadenken over wat ik hiermee mee kan doen. Daar kom ik op terug.
0: Ja, en sowieso misschien wordt het tijd voor een jingletje. We zijn er al over na aan het denken, as we speak, wat we erbij kunnen gaan doen. En we komen echt op nostalgische dingen uit.
1: Zeker wel. Wie kent het nog? Mortal Kombat van vroeger. Daar is vast wel iets van te vinden. Maar goed, dat wellicht in een volgende keer dat je daar ineens een mooi introotje van hoort of iets.
0: Nou, het wordt ook tijd voor een scorebord, denk ik.
1: En vind ik nog meevallen.
0: Zodra je een paar puntjes hebt gewonnen, denk ik.
1: Ja, daarom. Dat is veel leuker.
0: Ja, dat is waar. Nou, je moet gewoon sowieso, je had een onwijs vet nummer uitgezocht.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik vond het dan moeilijk om daar iets tegen te vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd of je nu iets gaat vinden waar je mij makkelijk over stemt.
1: Tot die grindcore, hè?
0: Ja, toch wel. Hey, en jij had vorige week iets in de lijst gezet.
1: Ja, volgens mij zelfs weer 2 weken geleden, of niet? 3 weken geleden, ik weet niet, lang geleden. Overlang geleden gesproken. Hey, klopt, want ik zat een beetje te zoeken naar, hey, wat hebben we nog aan vulling nodig? En toen kwam ik ineens op de band Frozen Sun, wat echt midden jaren 90 in de oceaan was. Death metal, once and for all.

0: Ja, dat is Act of War met Victim Mentality. Dit was ook even de band die je hebt meegenomen.
1: Ja, klopt. Want dit is een soort van all-star band. En ik ben al heel even snel aan het zoeken. Volgens mij zitten hier wat oud-leden in van... Hatebreed.
0: Oké.
1: En nog wat andere oud-gedienden. Dus nee, ik wou zacht voorbij komen. Eerder deze zomer volgens mij is de EP uitgekomen. En ik trek het wel.
0: Het is best wel vet inderdaad. Het voelt nostalgisch, maar ook weer niet.
1: Het is gewoon... Ze weten wat ze doen, ik zo zeggen.
0: En dat zit heel goed in elkaar, inderdaad.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Hey, en ondertussen ben jij volgens mij wat stads aan het opzoeken erover.
1: Ja, klopt. Maar ik kom niet uit op wat ik eigenlijk wilde vinden. Dus,
0: Oké.
1: Super chill dit.
0: Ja, lekker bezig. Goede voorbereiding. Maar in ieder geval tof nummer. We hebben zometeen, voordat we naar de boodschapjes gaan, en straks alweer het laatste half uurtje ingaan.
1: Gaat snel.
0: Gaat heel hard inderdaad vanavond. Heb ik nog één nieuwe release meegenomen. Oh. Die is al een paar weekjes uit inmiddels. Maar eventjes gemist om in de lijst te kunnen zetten. En het gaat om de band Zakmes.
1: Oeh, kijk. Dat klinkt Nederlands.
0: Ja, dat is zeker Nederlands. En ze hebben al een paar dingen op de plank liggen. En ze kwamen nu ook met een nieuwe release aanzetten. Die ik onder andere kreeg aangereikt via Suburban Records. Dus wel echt tof om dat dan eventjes op die manier naar binnen te krijgen. Ik ben
1: benieuwd trouwens. 12 augustus.
0: Ja, dat is nu een weekje. Iets meer dan een week.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, in ieder geval, ik vind het een heel vet nummer. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Had jij hem al geluisterd of nog niet?
1: Nee, ik ken de band van naam wel, maar ik heb dit nummer nog niet geluisterd.
0: Nou, laten we er maar lekker naar gaan luisteren. Dit is in ieder geval het nummer Scranton Tailspin. Ik ben wel benieuwd waar dat vandaan komt.
1: Scranton klinkt als The Office.
0: Dat zou kunnen, dat heb ik eerlijk gezegd nooit gezien.
1: Nee. Wat?
0: Zullen we maar gauw gaan luisteren, zodat ik deze blamage verder kan besparen?
1: We hebben die boodschappen nu nodig.

0: Kink.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, hoe beter kan je nou het laatste half uur beginnen dan met de Bouncing Souls? Say Anything. Ja, ook natuurlijk weer Punkorama 3.
1: Ja, en ik zag deze staan en ik wist van deze moet er gewoon in. Zeker helemaal wel. Speciaal voor jou.
0: Zeker wel. Heerlijk nummer.
1: En voor volgende week hebben we al het een en ander uitgezocht ook van Punkorama nummer 5. Want we slaan nummer 4 over, want die hebben wij al gehad.
0: Ja, nee, daar zijn we mee begonnen inderdaad. Punkorama 5. En dat, gevoelsmatig is dat een beetje een soort van omslagpunt geworden, in ieder geval voor mezelf, dat ik niet die hele cd meer ging checken.
1: Ja, nou dan misschien moet ik dan toch nog van een van de latere edities nog even een pareltje meenemen extra in de lijst. Maar ik ga wel eventjes kijken.
0: Altijd goed om te bekijken.
1: Hey, en we zijn net eventjes Lowlands ingedoken natuurlijk in het vorige uur en het vorige half uur ook nog. En er is nog een ander heel erg vet festival gaande komende zondag. Het tweede gedeelte van Duister Collectief. Even iets totaal anders dan Lowlands.
0: Net even anders, ja.
1: En ook even een beetje een iets wat andere tak van sport dan wat wij normaliter draaien. Maar wat echt perfect ook op King Distortion past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb daarom even een paar bands meegenomen die er staan. Meerdere bands kon ik gewoon absoluut niet in de lijst zetten. Want dat zijn bands in de categorie 6 minuten is het minimum.
0: God.
1: Ja, maar er waren gelukkig ook een paar bands bij die wel iets korter werk hebben. Waar ook best een paar hele vette nummers tussen zitten. En een van de bands die ik niet ken, waarvan ik heel erg benieuwd ben of jij die überhaupt kent.
0: Ik ken er een paar van.
1: Oké, van de komende 3.
0: Nee, een paar van de 30.000 Monkeys.
1: Een van de bands hier staat inderdaad
0: 30.000 Monkeys.
1: Ja, alleen ze schrijven het wel irritant, want dat is 30, comma en dan 000. Dus niet
0: comma,
1: op zijn,
0: niet punt.
1: Ja, nee, niet punt. Dus dat vond ik een beetje lastig zoeken ook.
0: Is het dan een foutje van hunzelf wellicht?
1: Ik heb echt geen idee. Maar het is in ieder geval, ik vond het een heel vet nummer. Een van de mensen die dus komende week daar staat. Of komend weekend.
0: Zal het druk worden dan op het podium?
1: Zo, de tandjes.
0: Hij ligt eraan welke. Als van die kleine doodskopaapjes zijn.
1: En dan valt het weer iets mee.
0: Van die dikke morsgorilla's. Het is in ieder geval Prison Break.

0: Anglemort met Hijack ook te zien en te horen en te beleven. Volgens mij is dat vooral een beetje het ding. Op Duister Collectief, de tweede dag, dus zondag.
1: Ja, zeker. Ik ben heel erg benieuwd wat ik ervan moet gaan verwachten. Wat gevoel wat ik erbij kreeg op het moment dat ik dit soort muziek luister. Dus ik vind het super vet. Het is alleen net niet helemaal mijn straatje. Langharig tuig met Battlefest. En we hebben ze net even opgezocht. En dat viel heel erg mee.
0: Ja, dat valt hartstikke mee inderdaad. Er zit wel een bepaalde vibe bij. Bij volgens mij is een beetje alles wat op Duister Collectief staat.
1: Mm-hmm.
0: Wat juist ook wel weer mooi kan passen. En het heet niet voor niets Duister Collectief.
1: Ja, nee, dat zeker. En ik dacht een beetje horizon verbreden. En ook even een band gaan luisteren van een mede-haltpopper. Ben Morficore, die ik helaas niet in de lijst kon zetten, omdat het gewoon allemaal niet helemaal radiovriendelijk qua lengte is. Wel heel tof trouwens. Wat die band betreft ben ik ook heel benieuwd hoe het live gaat zijn, omdat het een beetje voelt als een soort van verhaal wat er binnen een nummer wordt verteld en ook gewoon een compleet verhaal afgespeeld wordt.
0: Okay.
1: Dus ja, wat dat betreft ben ik ook heel erg benieuwd naar de rest. Een van de bands die ik erbij heb gezet, omdat die ook qua lengte van qua muziek ook erbij komt. Doodseskader. En dat is weer iets waar ik helemaal geen touw aan vast kan knopen.
0: Het lijkt mij live wel vet. Sowieso, ze zijn gewoon goed bezig met shows doen en alles. En het wordt volgens mij is best wel energiek allemaal.
1: Hmm.
0: Maar ik snap wel wat je bedoelt. Want het raakt heel veel kantjes en vlakjes. En geen één nummer is een beetje dezelfde lijn gevoelsmatig.
1: Gaat het lekker alle kanten op.
0: Alle kanten! Dus nee, ik snap helemaal wat je bedoelt.
1: Dus ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben Jelle. En dit is Doodseskader met Celebrity Cult Sim Farm.

0: dit was een demo, All Right, van Oscar. Ik vind het nog steeds heel vet. Ook nog Punkorama nummer 3. En ik word hier zo blij van als ik dit nummer hoor.
1: Ja, dat snap ik wel. Het is wel eventjes ook weer echt de stijl van Fuga ook.
0: Ja, en lekker even 180 graden gedraaid nadat we daarvoor een nummer in de lijst hadden staan van Doodse Kader.
1: Ja, het is... binnen Distortion wel redelijk een andere kant op, inderdaad. Ja, ik zou Oscar niet zo snel op Duitse collectief zien.
0: Nee, dat zeker niet. Het zou een hele bijzondere zijn om die eventjes als pallet cleanser of zo ertussen
1: nou,
0: te gooien.
1: Je hebt natuurlijk wel een beetje de zwaarmoedige punkrock. Je hebt Off With Our Heads bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: Zou ik qua sfeer daar dan wel weer neer... dat zou ik wel zien.
0: Misschien, ik weet het niet.
1: Nou, sowieso. Oh, luisteraars, moet ik volgende week Off With Our Heads gaan draaien?
0: Ja, dat moet je gaan doen. Okay, ik ben geen luisteraar, maar ik ben wel voor.
1: Nee, oh, dat is zo heerlijk.
0: En ik denk dat we voor volgende week sowieso echt gigantisch veel plannen en ideeën hebben inmiddels.
1: Ja, we hebben heel erg veel. Ik denk dat we echt gewoon een langere uitzending moeten gaan maken, zo'n beetje.
0: Ja, een special van 4 uur.
1: Maar, dat heb ik in de begintijden met Ronde wel eens gedaan. Dat we ook echt vanuit de studio deden. Mijn god, dat was echt een afslachting op een gegeven moment.
0: Het wordt taai. Dat hebben we met Jera we dat natuurlijk vorig jaar ook gedaan, 3 uur lang.
1: 3 uur inderdaad. Ja, maar het voordeel van Jera was dat we gewoon iedere keer dan ook bands hadden die langskwamen of andere gasten.
0: Ja, maar dat voelde wel als topsport op een gegeven moment. Het is gewoon doorgaan. En ja.
1: Doorgaan. Nee. Oké, laat maar. Ik ga niet zingen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, laat ik dat niet doen. Laat ik het niet doen, nee. Nee, we gaan alweer zo'n beetje tegen het eind van de show aan. Maar niet voordat ik natuurlijk ook weer een aantal nieuwe releases had gevonden. Waaronder Lockslip. En ik probeer nu heel snel te klikken om erachter te komen van... Oh, hoe zat het nou ook alweer precies?
0: Je hebt nog 20 seconden.
1: Geen
0: druk.
1: Ik zag in mijn ooghoek van, ik moet heel snel zijn. Maar dat valt dus hartstikke mee.
0: In 10 seconden.
1: Nee, Lockslip uit Los Angeles, Metallic Hardcore. Heeft echt net een nieuwe single uitgebracht. 14 augustus. Dit is Grey World.
2: I should have learned that people are ultimately corrupt. Didn't, I guess. I'm gonna have to die with it. Because I'm telling you, I will not live with it.

0: Portion. Ja, en dat was Lockslip met Grey World. En ja, één grote bende bij elkaar, maar wel heel vet.
1: Ik vind het goed naar het hart.
0: Ja, zeker. Hey, daarmee zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. En volgende week gaan we weer een nieuwe battle aan. Hebben we nog de laatste zomeruitzending van Live en Puur?
1: Ja, klopt inderdaad. En luisteraars, als jullie nou tips voor ons hebben voor wat volgende week allemaal erin moeten gaan zetten.
0: Laat het even weten.
1: Ja, laat het vooral eventjes weten. Ik ben wel benieuwd. Ook nou, wat hebben jullie deze zomer bijvoorbeeld ontdekt aan nieuwe dingen?
0: Oeh, ja, stuur vooral even een berichtje via de socials.
1: Ja.
0: Of je mag ook even langskomen om te vertellen.
1: Mag ook nog, maar dan hebben we wel graag wat vooraf weten.
0: Ja, dat is wel zo handig. Hey, maar Studio Jotten weer heel erg bedankt. En daarmee ook Remy en Theo weer heel erg bedankt.
1: Yes.
0: En Jelle weer heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt, Hanna. En ja, de laatste. We zeggen nog eventjes gedag. De finishline is nader. Dit is Downstater met Finishline.

0: Henk.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
8: Boeie!
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die

0: Speelbewust 18 plus.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Door het warme weer van de afgelopen tijd was het alle hens aan dek voor de reddingsbrigades. Die moesten volgens BNR dit jaar al 1700 keer uitrukken. Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging van 20%. De meldingen gingen vooral over kleine incidenten op het water, want het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Er zijn plannen om de asielopvang in het Friese Balk langer open te houden. En daar is de gemeente niet blij mee. Het was eerst de bedoeling dat de plek in oktober zou sluiten, maar het COA wil er 3 jaar aan vastknopen, omdat er in de omgeving geen alternatieve opvang te vinden is. Balk pikt dat niet. Afspraak is afspraak, zeggen ze. In het Brabantse Zevenbergen is een stal met daarin 5 stieren afgebrand en die zijn allemaal dood. De stal is niet meer te redden. Het dak is voor een deel ingestort. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. Vanwege de rook krijgen inwoners van Zevenberg het advies om ramen en deuren te sluiten. Een samenscholingsverbod in het centrum van Almere werkt zo goed dat het met een jaar wordt verlengd. Sinds de maatregel begin dit jaar inging is er veel minder overlast en geweld door jongeren. In het Almeerse centrum mogen groepen van meer dan 3 mensen niet meer samenkomen. Overtreders kunnen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. Met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen? Bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
0: Nu!
1: Fluoride wasmiddel voor maar 7,99.
0: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen.

0: 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
2: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Ouddorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld, want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: producten van Nivea 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
8: Distortion. Let the body set the flow. Let the body set the flow.

0: Kink.
1: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes!
14: Esso, omdat elke rit telt.
15: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
16: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die €5 hadden betaald... maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst... voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van twee bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen... verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan €3000 waard. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
11: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
0: Kink. You gotta recognize Distortion.

0: Kink.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99, nu voor 4,99.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Aan het gesprek deden premier Jette en minister van Essen mee. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. Het wordt voor FC Twente nog een hele klus om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de laatste voorronde verloren ze in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. En die moet Twente dus winnen om door te gaan. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
2: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
1: Wat dan?
2: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Oh, mag ik mee?
2: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
8: Oei!
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: En alle Ariel, ook tweede gratis.
8: Zoei!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes! Hamster!
10: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.
11: King Distortion. King Distortion.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van Albert
6: Heijn. 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omver geblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jette was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaas zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan nog het weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu!
0: Fluriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van voordeel.
0: Aldi.
5: Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van €9,99, nu voor €4,99.

Het ritueel, de geur en dan die eerste slok. 100% Indonesië. Wayang Coffee Beans, your wake-up cup. Deze week afgeprijsd bij Albert Heijn. Van 9,99 nu voor 4,99. King Distortion.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.